God know I get an idea. Nobody move me, baby.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.

Soms druk ik op zo'n knopje, spuit het water uit de muur. De magnetron gaat zweven, de computer heeft een kuur. De ijskast wordt een kachel, de lamp gaat aan en uit. Soms wordt het me te veel, ja.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Van mensen heb ik soms geen verstand. Maar jij helemaal niet.
1: Van het leven heb ik soms geen verstand. En jij gelukkig helemaal niet. Maar we verschillen niet.
0: We verschillen niet. We verschillen niet zo erg als we denken.
1: We verschillen niet.

0: je niet.
1: We verschillen niet.
0: We verschillen niet. We verschillen niet zo erg als we denken.
1: We verschillen niet.

0: verschillen niet.
1: We verschillen niet. We verschillen niet zo erg als we denken.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de Nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het Forse Huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het vorstenhuis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Een bakkersvrouw met een gemoed dat aan de biesbos denken doet. Legt warme broden op een plank, ooit was er honing zoet en slank.

Rotterdammer, hij is fijn, zou nergens anders willen zijn. Ik mot naar huis, heb het gehad, maar oh wat hou ik van die stad. Het is 5 uur,

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel.
1: De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Hiermee is New South Wales de eerste deelstaat in Australië die geld biedt voor het inleveren van wapens als reactie op de terreuraanslag bij Bondi Beach.
0: Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor helschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. En door hevige overstromingen en een aardverschuiving in het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 mensen om het leven gekomen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten ook 2 baby's gewond bij de natuurrampen. Zo melden de hulpdiensten na de incidenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: on the dotted line. And I'll make sure I get all my payments in right on time.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduessa heeft 2 vrouwen het leven gekost. Zij bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. 2 kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldde de explosies via Telegram. In district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 persoon gewond raakte. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

tijd. En de living is easy. En het leven is ijzig. Fish are jumping. Bakvissen zijn springerig. But the cotton too high. Maar een katoentje is te hoog. Oh, your daddy is rich. Oh, wat heeft je pa een poen. En je ma is good looking. En je ma heeft een new look on. So hush, little baby. Dus hus, kleine baby. Don't you cry. Cry niet zo. One of these mornings. Op een van deze morgens. You're gonna rise up singing. Ga je onder het reizen? Zingen. And you spread your wings. En je spreidt je... Wings? Een bepaald merk sigaretten. While you take to the sky. En je neemt de schade op. Until that morning. Tot op deze morgen. There is nothing will harm you. Zal harm je niets doen. Cause your mommy and daddy. Standing by. Want je mommy en papi staan erbij.

24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. Na een aardbeving met kracht 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 47 mensen omgekomen en tientallen zwaar gewond geraakt. Zo'n 5000 mensen moesten hun huis verlaten. Er volgden meer dan 300 naschokken tot kracht 6,1. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiair op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. Na een aardbeving met kracht 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 47 mensen omgekomen en tientallen zwaar gewond geraakt. Zo'n 5000 mensen moesten hun huis verlaten. Er volgden meer dan 300 naschokken tot kracht 6,1. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiair op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika.
2: Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump.
3: En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks.
4: Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis.
5: En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42. Samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen, die daarbij vandaag technisch wordt ondersteund door André Schroten. Dit jaar begon in Nederland de zomer al heel vroeg. We hadden en hebben tropische temperaturen en dreigend watertekort. Ondanks dit alles genieten veel mensen toch ook van het zomerseizoen. Daarom hebben wij vandaag zomer en zon als thema. De rode draad ontbreekt, maar we hebben wel twee fraaie dubbelnummers. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Als eerste hoorde u Cliff Richard met zijn begeleidingsband The Shadows met het nummer Summer Holiday, afkomstig uit de gelijknamige verfilmde muzikale komedie uit 1963. In deze film, die gaat over de zomervakantie van een zanger en zijn vrienden, had de toen 22-jarige Cliff de hoofdrol. Hij bestuurde na slechts enkele lessen zelfs een dubbeldekkerbus in deze film. De vijfkoppige Britse groep Mungo Jerry was vooral heel succesvol in de jaren 70. Hierna zijn ze nog jarenlang actief geweest met een steeds wisselende bezetting, maar altijd met singer-songwriter en gitarist Ray Dorsett als frontman. Ik koos van hen hun debuutsingle uit 1970, waarmee ze meteen een wereldhit scoorden die ook hier in Nederland op de eerste plaats van de hitparade terechtkwam. Het nummer heet In the Summertime.

Dit was Jimmy Cliff met het nummer Sunshine in the Music. Deze Jamaicaanse zanger werd in 1944 geboren als James Chambers. Op zijn 14e verhuisde hij naar Kingston om te proberen daar een muzikale carrière op te bouwen. Hij nam toen de naam Jimmy Cliff aan en bracht 2 singles uit. Die waren niet erg succesvol, maar brachten hem wel in contact met Leslie Kong. Hij produceerde met Jimmy de single Dearest Beverly. De echte doorbraak van Jimmy kwam in 1968, toen hij met het nummer Waterfall het Songfestival in Brazilië won. Cliff overleed in 2025 op 81-jarige leeftijd. Als Nederlanders op vakantie gaan, zoeken ze heel vaak een plek op waar je verzekerd bent van mooi weer. Vroeger was Frankrijk heel populair bij de Nederlanders. Tegenwoordig is dat vooral Spanje en ook wel Turkije. Een van de plekken waar je zeker ook mooi weer hebt, wordt nu bezongen door de Les Humphries Singers. Het nummer gaat over Mexico.

Ja, Lovely Day, dat hebben we ook vandaag. Dit nummer werd voor gezongen door de in 2020 overleden Amerikaanse soulzanger en componist Bill Withers. Met dit nummer gooide hij hoge ogen in 1988. Withers was de jongste van 6 kinderen en werkte vanaf zijn 17e bij de marine. Hij werd uitgezonden naar het Verre Oosten, waar hij begon met zingen. In 1967 ging hij weg bij de marine en verhuisde naar Los Angeles om een muziekcarrière te beginnen. Hij brak in 1970 door met zijn debuutalbum Just As I Am, waarop onder andere de nummers Ain't No Sunshine en Grandma's Hands stonden. Er kwamen talloze albums en singles van hem uit en veel van zijn werk werd door anderen gecoverd. Het volgende nummer is van de in 1992 opgerichte Zeeuwse popgroep Bluff. In de eerste jaren speelden zij vooral als coverband. Het eerste album met eigen nummers, Naakt onder de hemel, brachten zij in eigen beheer uit bij Via Records in Hilversum. Bij ons hoort u hen vandaag met een nummer afkomstig van hun tweede album uit 1998. Het nummer heet De Zeeuwse Kust.

Dit nummer, L'été Indien, is een van de succesvolste nummers van de Franse zanger Joe Dassin. Hij zette het in 1975 op de plaat. De betekenis van Été Indien is nazomer. De periode van eind september tot half november, waarin het soms nog prachtig zomers weer kan zijn. Tijdens een optreden in Cannes in juli 1980 kreeg Joe Dassin een hartstilstand. Hij werd vervoerd naar de intensive care in Neuilly. Vervolgens ging hij, om verder te herstellen, op vakantie naar Tahiti. Helaas kreeg hij daar op 20 augustus op 41-jarige leeftijd weer een hartaanval, waaraan hij overleed. Gedurende zijn niet zo heel lange carrière bracht Joe toch ruim 250 liedjes uit in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks en zelfs Russisch. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de in 2009 overleden Italiaans-Amerikaanse zanger en acteur Al Martino met het nummer Spanish Eyes, waarmee hij in 1966 ook 19 weken in de Nederlandse top 40 stond. Daarna hoort u Nana Mouskouri met de Franse versie met van dit nummer dat zij in 1979 op de plaat zetten. De Franse versie heet Vivre au soleil.

En tot zover Nana Moscori. Het volgende nummer dat wij voor u draaien is van het succesvolle Volendamse duo Nick en Simon. Al op school begonnen ze samen met zingen. En in 2006 braken ze door nadat ze veelvuldig te zien waren geweest in de Real Life Reality Soap met Jan Smit. Zij scoorden hits met nummers als Kijk omhoog en Pak maar mijn hand. Ook presenteerden zij diverse televisieprogramma's en muziekdocumentaires, onder andere over Simon & Garfunkel. In augustus 2022 maakten zij bekend in het voorjaar van 2023 te zullen stoppen als muzikaal duo en los van elkaar verder te gaan in de muziek. Op 10 april 2023 kwam er een einde aan een lange reeks afscheidsconcerten. Bij ons hoort u Nick en Simon nu met het nummer Zomer in December.

Dit waren de broers Rob en Ferdy Bolland met het nummer The Summer of 71. De broers werden uit Nederlandse ouders geboren in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Tijdens een verblijf in Nederland in 1971 kregen zij al een platencontract aangeboden. Ze waren toen 15 en 16 jaar en wegens de Nederlandse wet op kinderarbeid konden zij het contract toen niet tekenen. Uiteraard gebeurde dat later wel en zij wisten uit te groeien tot bekende muzikanten, zangers, componisten en producers. Rob Bolland overleed in 2020 op 73-jarige leeftijd. Als volgende staat de Britse groep Katrina and the Waves op mijn lijst. De groep werd in 1981 in Cambridge opgericht en was actief tot 1999. In 1997 wonnen zij met het nummer Love Shine a Light het in Dublin gehouden Eurovisie Songfestival. Hun grootste hit was in 1985 het nummer Walking on Sunshine, dat wij nu graag voor u draaien.

Dit was Conny van den Bos met het nummer Drie Zomers Lang uit 1975. Conny overleed in april 2002 vrij onverwacht, slechts 10 weken nadat er bij haar longkanker was gevonden. Ze werd 65 jaar. Ze liet ons veel moois na, hetgeen mogen blijken uit het feit dat er in 2017, na crowdfunding, een box met maar liefst 15 cd's met al haar werk uitkwam. Persoonlijk ben ik een groot fan van haar uit het Frans vertaalde nummers en het album met Nederlandse versies van nummers van Janice Ian, met wie ze bevriend was. Dan vervolgen we ons programma met een nummer van het Deense duo bestaande uit Tim Staal keyboards en John Goldberg gitaar. Zij traden op onder de naam Laid Back. Hun samenwerking begon in 1979 en duurt voort tot op de dag van vandaag. U hoort hen nu met een grote hit uit 1983 en dat is het nummer Sunshine Reggae.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump.
1: En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis.
0: En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Cliff Richard was dit, u herkende hem waarschijnlijk wel. Hij zong het nummer Here Comes Summer. Cliff, die in oktober zijn 86e verjaardag hoopt te vieren, mag toch echt wel gezien worden als een van de bekendste Britse zangers ooit. Hij ging mee met zijn tijd en beschikt over een heel breed repertoire. Hij werd in 1940 in India uit Britse ouders geboren en heette Harry Roger Webb. Toen hij in 1968 en 1973 het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde tijdens het Eurovisie Songfestival, werd hij tweede en derde. In 1995 werd hij geridderd door Queen Elizabeth en kreeg hij de titel Sir. Ook mocht hij zijn artiestennaam als officiële naam gaan dragen. De Belgische zangeres, die optreedt onder de naam Dana Winner, en zo heet ze ook werkelijk, werd in 1965 geboren als Chantal Ernestine van Lee. Ze zingt met haar mooie Belgische tongval fraaie nummers in het Nederlands, maar ze zingt ook in het Engels, Frans, Duits en Afrikaans. In 1990 brak ze door met de Nederlandse versie van het nummer On Top of the World van The Carpenters, dat in het Nederlands Op het dak van de wereld werd. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Zomernachten.

U hoorde de Cats met de ballad Summer Evening Lady. Een betrekkelijk onbekend nummer. En ik vond dat op hun album De Mooiste Love Songs uit 1979. De Cats mogen wel gezien worden als de bekendste en populairste Nederlandse band ooit. Ze waren actief van 1964 tot 1981. In die periode werden er meer dan 13 miljoen geluidsdragers van hen verkocht. 30 singles kwamen in de top 40 terecht, waarvan 5 op nummer 1 en 19 in de top 10. In de all-time lijst top 2000 werden in de loop der tijd maar liefst 13 nummers van hen opgenomen. Het Canadese duo dat optrad onder de naam Los del Mar, en dat betekent zij van de zee, had in 1995 veel succes met hun cover van het nummer La Macarena, waarmee de Andalusische groep Los del Rio eerder al een hit had. En u begrijpt het waarschijnlijk al, hier is voor u Los del Mar met de Macarena.

volgde de in 1974 in L.A. opgerichte band The Birds met het nummer Turn, Turn, Turn. Mocht u zich afvragen waarom dit nummer in een lijst met songs over de zomer gaan, dan heeft u, als u goed heeft geluisterd, gehoord dat het begin van het lied meldde To everything, there is a season. Voor mij een reden om dit nummer te programmeren. De groep The Birds werd in 1964 opgericht in L.A. en was actief in de muziek van 64 tot 73, van 89 tot 91 en vervolgens van 2000 tot op de dag van vandaag. Zij wilden een tegenhanger vormen van de zogeheten Britse invasie en hoopten met hun folkrock het succes van de Beatles en de Rolling Stones te evenaren. Als volgende staat de in 1944 geboren singer-songwriter Albert Hammond op mijn lijst. In de jaren 70 schreef hij samen met Mike Hazelwood grote hits zoals I'm a Train en The Free Electric Band. Hij schreef niet alleen voor zichzelf, maar ook voor Tina Turner, Whitney Houston, The Hollies, Willie Nelson en Julio Iglesias. Albert werd onlangs 81 jaar en is nog altijd volop bezig met muziek. U hoort hem nu met een grote hit afkomstig van zijn debuutalbum uit 1972. En dat is het nummer It Never Rains in Southern California.

Dit nummer, Summer in the City uit 1966, werd door het tijdschrift Rolling Stone uitgeroepen tot een van de 500 greatest songs of all time. Het is van de in 1964 in Greenwich, New York opgerichte vierkoppige Canadees-Amerikaanse folk rockband die koos voor de bijzondere naam Lovin' Spoonful. In 1968, dus al na 4 jaar, ging de groep uit elkaar. Maar anderen, zoals bijvoorbeeld Crosby, Stills, Nash en Young, traden in hun voetsporen. In 1991, dus 23 jaar later, pakte Lovin' Spoonful de draad weer op en zij zijn nu, tot op de dag van vandaag, actief met elkaar. Als de zomer mooi is, doen ook de bloemen in de tuin het meestal goed. Tenminste, als je ze op tijd wat water geeft. Zelf had ik jarenlang een prachtige gele klimroos op de muur naast mijn voordeur. Deze bloeide ieder jaar zo uitbundig dat mensen stil bleven staan om er naar te kijken. Dit bracht mij op het idee het nu volgende nummer te programmeren. Het is het nummer Rose Garden van Lynn Anderson.

U hoorde de Fortunes met het nummer Seasons in the Sun. De groep begon in 1962 onder de naam The Cliftones als Close Harmony Trio. In 1963 werd de band uitgebreid met een drummer en een toetsenist. Ze kregen een platencontract bij Decca en dat bleek het begin van een succesvolle periode die zou duren tot begin jaren 70. In 1969 hadden ze een grote hit met het nummer dat wij zojuist draaiden. Seasons in the Sun, naar het nummer Le Moribond van Jacques Brel. Hun laatste hit scoorden zij in 1971 met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons tweede en tevens laatste dubbelnummer van vandaag. Eerst hoort u Peter Maffay met het nummer Und es war Sommer, waarmee hij in 1976 veel succes had. Vervolgens hoort u Rob de Nijs met de Nederlandse versie Het werd zomer, die hij een jaar later op de plaat zette.

Ja, vond u het niet schitterend? En als u goed heeft geluisterd, het was voor mij een grote verrassing, heeft mijn technicus André ook een stukje van Rob de Nijs in het Frans met dit nummer ertussen gezet. Een grote verrassing. Ik ben een fan van Rob de Nijs, heb veel werk van Rob de Nijs, maar wist echt niet dat hij ook ooit in het Frans had gezongen. Dus bedankt daarvoor, André. Dan kunt u nu luisteren naar een nummer waarmee duo Saskia en Serge in 1970 een bescheiden hit had. Het is de Nederlandse versie van het lied Try to Remember, afkomstig uit de Broadway musical The Fantastics, dat ook door Harry Belafonte op de plaat werd gezet. Saskia en Serge werden in 2004 benoemd tot ridders in de orde van Oranje Nassau voor hun lange carrière met veelal Nederlandstalige muziek. In 2008 kwam van hen nog het studioalbum Mooie Liedjes uit. En in 2024 deden zij als Secret Singers mee in Secret Duets. Hier zijn voor u Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. MUZIEK

U herkende ongetwijfeld de stem van Willeke Alberti. Wij draaiden van haar het nummer Waar is de zon, waarmee ze in 1994 Nederland vertegenwoordigde tijdens het Eurovisie Songfestival dat dat jaar in Dublin werd gehouden. Hoewel het een heel mooi rustig lied is, eindigde Willeke op de 23e plaats. Dit mag de pret niet drukken. Willeke, die vorig jaar op 80-jarige leeftijd besloot met haar carrière te stoppen, kan met trots en tevredenheid terugblikken op haar lange carrière, die haar ook nog eens miljonaire maakte. Dan hebben we niet heel veel tijd meer, maar zolang de tijd het toelaat, hoort u nu nog George Baker met het nummer Sunshine uit 1977.

Ja, leuke dingen gaan altijd snel voorbij, zeggen ze. En dat geldt wat mij betreft ook voor dit programma. Dit was T42. Met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en André Schroten bedank ik heel hartelijk voor het verzorgen van de techniek vandaag. Dit programma wordt zondagmiddag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond is het van 7 tot 9 nog eens te horen bij de ORTS. Live ben ik er uiteraard weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Hopelijk bent u dan ook weer van de partij. Heel graag. Tot dan!

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden.
1: Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. De 22-jarige Wadouche Rabai uit Zeist is al bijna een maand vermist in Marokko. Hij verdween op 19 juli in Tanger tijdens een vakantie met zijn ouders. Wadouche heeft een dwarslesie, draagt een katheter en heeft psychische problemen. Zijn zus Amida verliest vertrouwen in de Marokkaanse politie en het Nederlandse consulaat biedt nauwelijks hulp. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 2:50 was de storing weer opgelost. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het uur naar

een straat van Buenos Aires, kleurde de tango de dag met muziek. Er flaneerden twee passionele mensen, ze dronken elkaar in een roes. Uit kroegen met walmen van tango doordrenkt klonken flarden Carlos Gardel. En nu en dan vlamde de hart

en een zoen werd bezegeld. Een kostbaar geheim, een gelofte gedaan, onder ede van Eva Perón. Ze dansten de tango, ze vonden elkaar, twee innig verstrengelde mensen.

En hij vertelde haar van een prins die koning gekroond moest worden. En die daarna zou moeten leven in een glazen kooi. Ze zei, legde haar vinger op zijn lippen, zodat hij niets doms meer zeggen kon. Zij zei niets en hij zei niets.

dronken de rum van de lippen van elkaar. En hij schoon haakte achter zijn been. Hij wankelde, ademde even haar adem en verdronken de geliefde.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden.
1: De Prothes Foundation in het centrum van Kiev verstrekte gratis 2500 protheses aan 1300 patiënten sinds het begin van de oorlog. De stichting wil oorlogsslachtoffers zichtbaar maken in de samenleving als breuk met de Sovjet-traditie waarbij mensen met amputaties werden weggestopt. Schattingen over het aantal Oekraïners dat een ledemaat mist lopen uiteen van 50.000 tot ruim 100.000. Vier renaissancewerken van kunstenaar Antonello de Messina zijn gestolen uit een museum in zijn geboortestad Messina op Sicilië. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Drie van de vier werken hadden Messina nooit eerder verlaten. Het Italiaanse ministerie van Cultuur spreekt van werken van buitengewone waarde. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. En dan het weer nog. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijten hem de diplomatieke relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Een GroenLinks-parlementariër wil de petitie indienen. Hoekstra was eerder Amerikaans ambassadeur in Nederland. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn vier renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. Drie panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïense president Zelensky over het doden van Russische soldaten. Zijn werkgever, de Frankfurter Allgemeine, distantieert zich van de formulering. De journalist wordt vervolgd van het aanzetten tot haat en kan 6 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Let's go.

24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier is alles eender.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang en het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoette hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. 3 panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.

ik terug door gedichten van tijd. Geuren keren terug, gevoelens, herinneringen. Souvenirs aan een uitzonderlijk mooie, haast poëtisch warme zomer.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om naar te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond, de brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goede avond. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Goedenavond en welkom bij Boulevard of Broken Dreams. Welkom bij Rozo Radio en welkom bij de ORTS. Van 11 tot 12. Met het laatste uurtje van dit weekend. Met hoe later op de avond, hoe schoner de muziek vanavond. Een aantal, ja, helemaal in het teken van het Nederlandse lied. Een aantal van de mooiste Nederlandstalige liedjes ga ik voor u draaien. Een uur lang. Ik hoop dat u ervan gaat genieten.

Zo dadelijk Rob de Nijs met het nummer Zonder Jou. Maar ik begin met een nummer van Frans Halsema. En die komt in dit programma 3 keer voor. Het is een soort rode draad. Elke avond, als de beeldbuis is gedoofd. Frans Halsema.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

jouw zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Daar begonnen we mee, deze uitzending. Elke avond als de beeldbuis is gedoofd. We gaan zo dadelijk verder met Herman van Veen. Een nummer vertaald van een Engels nummer, Windmills of Your Mind. Vertaald door Chris Pine. En het heet dan in de Nederlandse versie van Herman van Veen, Circles. We beginnen zo dadelijk met Jenny Arians en Frans Halsema. Vluchten kan niet meer. Een nummer geschreven door Annie M. G. Smit. Fijn dat u luistert. Op de achtergrond Toets Tielemans en Rogier van Otterlo met het nummer Zonde uit Turks Fruit.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies.

0: Demonstructie 11.
1: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

Ja, zoek jezelf. En dat waren Kees van Kooten en Wim de Bie. Daarvoor hadden we Robert Long met Vanmorgen vloog ze nog. Daar zat ook Martine Bijl destijds nog bij dit nummer. En daarvoor Herman van Veen Circles. We draaien in dit laatste uurtje van het weekend de mooiste Nederlandstalige liedjes. En dat een uur lang. Tot de klok van 12. U luistert naar Rozo Radio. U luistert naar de ORTS met Boulevard of Broken Dreams. Zo dadelijk twee Nederlandse zangeressen. Te weten Willeke Alberti met Telkens Weer. En Corrie Brokken met La Mama. Dat zo dadelijk na dit intermezzo van Thijs van Leer en Rogier van Otterloo in Rondo 2.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

op een mooie Pinksterdag. Geschreven door Hanny Banning en Annie M. G. Schmid. Dat geldt ook voor het nummer van Donald Jones. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Willeke Alberti in Telkens Weer en Corrie Blokken met La Mama. Twee prachtige nummers van twee prachtige zangeressen. U luistert naar Nederlandstalige liedjes. De allermooiste die we in Nederland kennen. Tot de klok van 12 is dit Boulevard of Broken Dreams van Rozo Radio en de ORTS. Zo dadelijk Frans Halsema met het prachtige Voor haar. En Herman van Veen met de Fiets. Ja, er zijn zoveel van die mooie Nederlandstalige liedjes. Ik denk dat ik er volgende week nog een keer een uurtje aan besteed. Maar dat zie ik dan wel weer.

0: Hans Halsema.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze

Ja, en tot zover Boudewijn de Groot en Babylon. Betekent dat het erop zit voor vanavond? Het uurtje is weer omgevlogen. Ik hoop dat u het heel leuk vond. Ik wel. De prachtige Nederlandstalige liedjes die we voor u draaiden dit afgelopen uur. Wilt u de uitzending nog een keer beluisteren, kunt u dat doen bij de ORTS-uitzending Gemist. En ik ben er volgende week zondag om 11 uur weer met een nieuw programma van Boulevard of Broken Dreams. Programma van Rozo Radio en de ORTS. Ik wens iedereen nog een fijne nacht toe, een goede week en wel te rusten. Graag tot volgende week.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teammate Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten